alles. Und alles geef ik graag. Oh, alles. Und alles heeft opeens weer zin. En alles heeft een nieuw.